Joostak ek op tango stoifiga go pro aan de been an show radio liffe ke sé ge care FM een is Pam Todd agus let's get together te troer has die en wen an nachtt.